0: unemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana ngebyabo mubikunumbya
1: unemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana ngebyabo mubikunumbya
0: unemari yaba mule kwa echinuma kujichankaranya nebasigala ngaba yayana nge